0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Groepen jongeren waren van plan om afgelopen avond te gaan rellen op het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook en dat liep toen flink uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was massaal aanwezig op de boulevard. Meerdere mensen zijn opgepakt. In Winschoten zijn 2 gewonde mensen gevonden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Waarschijnlijk zijn ze neergestoken, maar dat wist de politie nog niet zeker. De politie kreeg een melding over een ruzie waarbij mogelijk ook is geschoten en dat wordt nu onderzocht. President Trump heeft nieuwe sancties opgelegd aan Cuba. Het gaat om een aanscherping van sancties die al eerder golden. Trump wil al langer een einde maken aan het communistische regime van het land. Zo zorgde hij er eerder dit jaar voor dat er bijna geen olie meer naar Cuba gaat. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het weer af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de natuurbrand in het Harde lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen van de brand overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het zijn brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het toch wel in de gaten houden. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop omdat Duitsland niet wil meewerken aan de oorlog in Iran. Merz noemt de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Abortuspillen mogen in Amerika niet meer per post worden verstuurd. Dat heeft een federale rechter besloten in een zaak die door Louisiana was aangespannen. Die staat heeft een van de strengste abortuswetten van het land. Vrouwen die zo'n pil nodig hebben, moeten die voortaan persoonlijk afhalen bij een abortuskliniek. Het weer dan nog van Weer Online. Vannacht is het helder en een graad of 11. Overdag begint droog en broeierig met 20 tot 26 graden. Maar in de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de cybercrimebaas van de politie ligt, moeten alle politieagenten zich bezig gaan houden met cybercriminaliteit. In het AD zegt hij dat de helft van alle zaken zich inmiddels online afspeelt en daardoor onderdeel van het gewone politiewerk is geworden. Het gaat dan bijvoorbeeld om oplichting, bedreiging, fraude en diefstal. Het jongetje van 6 dat gisteravond in Amsterdam-Zuid op straat werd gevonden, is weer terug bij zijn ouders. Voorbijgangers vonden hem in een drukke straat zonder broek en zonder schoenen. Wat er precies met hem aan de hand was, is niet bekend. Amerika heeft voor miljarden aan wapendeals gesloten met landen in het Midden-Oosten. Ze koopt Qatar voor 4 miljard dollar aan Patriot raketafweergeschut. Ook verkoopt Amerika voor miljarden aan wapens aan Israël, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het weer dan nog van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Defensie is niet schuldig aan het veroorzaken van de natuurbranden van de afgelopen dagen, zegt de brandweercoördinator in NRC. Hij zegt dat de brandweer van Defensie veel meer specialisten heeft. Ook zegt de coördinator dat de hulp van Europese collega's erg belangrijk was. De Nederlandse brandweer kon het bijna niet meer aan. Intimiderend en arrogant, zo noemt de president van Cuba de nieuwe Amerikaanse sancties tegen zijn land. Hij zegt dat de sancties veel schade aanrichten en dat Cuba helemaal geen bedreiging voor Amerika is, zoals president Trump beweert. Cubanen hebben het al maanden erg zwaar omdat er bijna geen olie meer naar het land komt. De Britse koning Charles is op bezoek op de eilandengroep Bermuda. Hij bezocht onder andere een tentoonstelling over slavenhandel. Het is voor het eerst dat hij als koning een overzees gebied van het Verenigd Koninkrijk bezoekt. Het is meer dan 50 jaar geleden dat Charles voor het laatst op Bermuda was. Het weer dan nog, van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoten het land in en dan koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Elke avond om 7 uur staat Grootnieuws Radio helemaal in het teken van de mooiste kerk- en koormuziek. Met op werkdagen het verzoekplatenprogramma Wens met Tim Hendricks. En op zaterdag en zondagavond het heerlijk loflied met Hans van Vuren. Geniet van de mooiste liederen. Vanavond vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de natuurbrand bij het Harder lijkt het grootste gevaar inmiddels geweken. Defensie heeft het blussen overgenomen van de brandweer. Toch is het nog te vroeg om het sein brandmeester te geven. Ook in Weert is de natuurbrand afgeschaald, maar blijft de brandweer het nog wel in de gaten houden. Er zijn meerdere mensen aangehouden op de boulevard van Scheveningen, meldt Omroep West. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen. Precies een jaar geleden gebeurde dat ook. Dat liep toen enorm uit de hand. Dit keer was de politie voorbereid en was ook de ME massaal aanwezig. Amerika gaat 5000 soldaten terughalen uit Duitsland. President Trump en bondskanselier Merz liggen met elkaar overhoop, omdat Duitsland niet mee wil werken aan de oorlog in Iran. Merz noemde de oorlog een kans voor Iran om Amerika te vernederen. Er zitten bijna 40.000 Amerikaanse soldaten in Duitsland. Dan het weer van Weer Online. De dag begint op de meeste plekken droog, maar wel broeierig, met 20 tot 26 graden. In de loop van de dag trekken er stevige buien met hagel, onweer en windstoot het land in en koelt het af. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
4: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij het Harde, waar sinds woensdag een grote natuurbrand woedt, lijkt het grootste gevaar geweken. Vannacht hield Defensie de boel in de gaten. Omdat er nog veel hit in de grond zit, kan het zijn brand meestal nog niet worden gegeven. Bij Weert is alles nog onder controle, de brandweer heeft afgeschaald. Experts zoals neuropsycholoog Erik Scherder willen de staat voor de rechter slepen omdat scholen kinderen niet dagelijks laten bewegen. Dat een van de kerndoelen in het basisonderwijs moeten zijn, maar het ministerie van OCW zette daar een streep door. Er zijn 400.000 kinderen met overgewicht in Nederland en die zijn steeds jonger. Het was onrustig gisteravond op de boulevard van Scheveningen met jongeren die wilden gaan rellen. Ze hadden een oproep gedaan op social media, meldt Omroep West. Politie had die gezien en was goed voorbereid. Daarom bleef het bij een beetje uitdagen. Er zijn wel een paar mensen aangehouden. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Nederlanders zijn voorzichtiger met het boeken van hun vakantie, ziet reiskoepel ANVR. Door de situatie in de wereld is het Midden-Oosten uit beeld als bestemming. Wie toch ver weg gaat, wil nu vaker naar bijvoorbeeld Curaçao. Anderen blijven dichter bij huis en gaan naar plekken rond de Middellandse Zee. Het grootste gevaar lijkt voorbij bij de natuurbranden. Bij het harde zit er nog wel veel hitte in de grond, waardoor het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven, zegt de brandweer. Bij de natuurbrand bij Weert is afgeschaald en mensen mogen weer door het gebied. De brandweer houdt de boel wel in de gaten. Er brak wel een nieuwe brand uit vannacht, maar dan bij een bedrijf in Ermelo, waar onder meer toetjes worden gemaakt. Er kwam veel rook vrij, daarom werd een NL-alert verstuurd. Verkeer op de A28 kan last hebben van de rook. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze te veel last hadden van de hitte, meldt een lokale nieuwssite. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog, met af en toe zon. Het wordt 20 tot 26 graden. In de loop van de middag trekken stevige buien over, met kans op onweer, hagel, windstoten en veel regen. En dan wordt het koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het noorden van Ermelo en in Harderwijk kunnen inwoners last hebben van rook. Het komt door een grote brand in een toetjesfabriek die vannacht uitbrak in Ermelo. De brandweer is nog aan het blussen, maar het pand is niet meer te redden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze niet lekker werden van de hitte. Intussen lijkt bij de natuurbrand in het Harde het grootste gevaar geweken, al kan het zijn brandmeester nog wel even op zich laten wachten. De grond is nog flink heet en dus blijft het risico dat het vuur hier en daar weer oplaait. De brand tussen Weert en Budel is nog steeds onder controle, daarom is de noodverordening daar ingetrokken. Nederlanders zijn het jaar wat voorzichtiger bij het boeken van hun vakantie. Volgens reiskoepel ANVR kiezen ze door de toestand in de wereld andere bestemmingen en blijven soms dichter bij huis. Maar we gaan wel, zeggen de touroperators. Nederlanders bezuinigen op veel, maar niet op de zon. Dan het weer van Weer Online. Lokaal kan een buitje vallen, verder nog droog met af en toe zon. Het wordt 20 tot lokaal 26 graden. In loop van de middag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. En dan wordt het ook koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
5: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Elke avond om 7 uur staat Grootnieuws Radio helemaal in het teken van de mooiste kerk- en koormuziek. Met op werkdagen het verzoekplatenprogramma Wens met Tim Hendricks. En op zaterdag en zondagavond het heerlijk loflied met Hans van Vuren. Geniet van de mooiste liederen. Vanavond vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Hervormd Kerkkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Wel terug, Timmy is weer vrij. Een schip bracht hem de afgelopen dagen richting de Noordzee, nadat hij een hele tijd vast zat voor de Noord-Duitse kust. Op het Skagerrak tussen Noorwegen en Denemarken werd Timmy losgelaten in open water. Hij spoot nog een straal water de lucht in en zwom toen weg. Het was gisteravond onrustig bij de boulevard in Scheveningen en volgens de politie zijn er 4 mensen opgepakt. 3 voor mishandeling, 1 voor belediging. 2 zitten nog vast. Op social media riepen jongeren op om te gaan rellen, net als een jaar geleden. Toen werd er met van alles gegooid, nu bleef het redelijk rustig. In Ermelo is een bedrijf in toetjes en gebak door brand verwoest. Vuur is onder controle en er wordt nu nageblust. In de omgeving zijn verbrande deeltjes neergekomen en ook glassplinters van zonnepanelen die op het dak lagen. Mensen in Ermelo en Harderwijk wordt aangeraden kinderen even niet buiten te laten spelen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog droog met flink wat zon. Vanmiddag stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Voor de buien uit wordt het nog 20 tot 26 graden. Daarna minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Woud. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Kom proefzitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
2: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
2: Het ANP-nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij de grote natuurbrand in het Harde is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer wilde dat eerder op de ochtend nog niet, omdat er nog veel hitte in de grond zat en het vuur makkelijk kon oplaaien. Omwonenden is verteld dat ze nog wel een poosje last kunnen hebben van een brandlucht. Wildrug Timmy is vrijgelaten in de Noordzee. De walvis kwam sinds eind maart een paar keer vast te zitten voor de Noord-Duitse kust en het was spannend of hij het ging redden. Afgelopen week werd Timmy in een bak water geladen en naar de Noordzee gebracht. Hij heeft een GPS-zender op, zodat hij in de gaten kan worden gehouden. Na de onrust gisteravond bij de boulevard in Scheveningen zijn 4 mensen opgepakt, meldt de politie. Ze worden verdacht van mishandeling of bedreiging. 2 zijn intussen weer vrij. Net als een jaar eerder riepen jongeren elkaar op de socials op om naar Scheveningen te komen, maar omdat de politie alert was, bleef het rustig. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De Haagse burgemeester Van Zanen noemt de onrust gisteravond in Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden via de socials opgeroepen om te gaan rellen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en bedreiging. Ook fractievoorzitter De Mos van Hart voor Den Haag is boos. Hij wil dat de jongeren gebiedsverboden en huisarrest krijgen. Inwoners van Ermelo moeten na de grote brand bij een toetjesbedrijf nog een poosje rekening houden met veel rook. Het verwoeste pand wordt gesloopt en dat geeft extra rookoverlast. Maar het NL-alert dat eruit ging is weer ingetrokken. In de omgeving van het bedrijf kunnen glassplinters van zonnepanelen liggen. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven voor de grote natuurbrand bij het Harde. Die brak woensdagmiddag uit op een militair oefenterrein. Gisteravond was het grootste gevaar geweken, al was de grond nog erg heet. Brandweer blijft nog even voor nacontroles. De omgeving kan nog een tijdje last hebben van stank. Dan het weer van Weer Online. Vanmiddag eerst nog droog, maar er komen stevige buien aan met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is eerst nog 20 tot lokaal 26 graden. Na de buien minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Elke avond om 7 uur staat Grootnieuws Radio helemaal in het teken van de mooiste kerk- en koormuziek. Met op werkdagen het verzoekplatenprogramma Wens met Tim Hendricks. En op zaterdag en zondagavond het heerlijk loflied met Hans van Vuren. Geniet van de mooiste liederen. Vanavond vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Weer een bosbrand bij Radio Kootwijk, volgens Omroep Gelderland, in hetzelfde gebied als waar gisteren ook al brand was. Deze fik was wel een stuk kleiner en is inmiddels onder controle. Voor de grote natuurbrand bij het Harde heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven. De brand woedde sinds woensdag. Door een storing bij ING hebben klanten van die bank problemen bij het pinnen. Het probleem zou zitten bij een leverancier die de pintransacties afhandelt. Hoeveel mensen er last van hebben is nog niet te zeggen. ING maakt excuses en verwacht dat de problemen snel voorbij zijn. Burgemeester Van Zanen van Den Haag is blij dat de politie gisteren wist van de plannen van jongeren om te gaan rellen op Scheveningen. Het werd wel onrustig, maar tot grote ongeregeldheden kwam het niet. Toch vindt Van Zanen dit soort situaties onacceptabel. Scheveningen moet een plek zijn waar iedereen veilig kan genieten, zegt hij. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. De stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt en buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Klanten van ING en ook van Triodos hebben een tijd lang lastiger kunnen pinnen. Ze konden niet afrekenen in winkels, betalen met Google Pay of geld uit de muur halen. ING zegt dat de storing bij een externe partij zat die de pintransacties afhandelt en dat de problemen nu voorbij zijn. Wat er precies mis was, is onduidelijk. De Groningse politie heeft 8 mensen aangehouden na een geweldsincident gisteravond in Winschoten. Er kwam een melding over een ruzie waarbij zou zijn gestoken. Er werd ook gepraat over schoten, maar daarvan bleek ter plekke niets. Er werden 3 gewonden gevonden, zij worden ondervraagd. In Zwolle is de afgelopen dagen gezocht naar een vrouw van 81. Ze verdween dinsdag uit een verpleeghuis, meldt RTV Oost. Er werden een helikopter en een zoekteam ingezet. Vannacht werd ze niet ver van het verpleeghuis gevonden. Hoe de vrouw de dagen is doorgekomen is niet duidelijk. Ze is nu in het ziekenhuis om aan te sterken. Dan het weer van Weer Online. Wolkenvelden en af en toe zon. Het is warm, 23 tot 26 graden. Op de stranden een stuk koeler. Vanavond vanuit het zuiden stevige buien met kans op onweer, hagel en windvlagen. Morgen bewolkt, buien en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
3: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
6: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Kinderen horen online geen geweld te zien. Jij kunt ze daartegen beschermen. Kies daarom vandaag nog voor veilig internet op kliksafe.nl. Kliksafe. Iedereen veilig online, persoonlijk dichtbij.
1: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub. Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Winschoten in Groningen zijn 3 mensen gewond geraakt bij een uit de hand gelopen vechtpartij. Daarbij is gestoken en er zou ook schoten zijn gehoord, maar dat kan de politie niet bevestigen. Er zijn 8 mensen opgepakt, onder wie de gewonden. Ze komen uit Winschoten zelf, Leeuwarden en Oude Pekela. Het houdt niet op met de branden. Nu staat er een loods in de hens bij de Loosdrechtse Plassen in Noord-Holland. De buurt moet ramen en deuren even dicht houden door de rook. Het vuur is intussen onder controle. In Amsterdam-Oud-Zuid was er ook een grote brand in een winkel. Door de hele stad waren dikke zwarte rookwolken te zien. Nederland wordt geraakt door de Amerikaanse importheffingen op auto's. Dat zegt de technologische industrie. Amerika verhoogt de heffing naar 25% en dat gaan de Nederlandse toeleveranciers voelen. President Trump zegt dat Europa zich niet aan de afspraken houdt. Brussel ontkent dat en dreigt met tegenmaatregelen. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden, af en toe zon en maximaal 26 graden. Vanavond dan zijn er stevige buien en daarbij kan het ook onweer en hagelen. En het kan ook nog eens flink hard waaien. Morgen veel bewolking en veel buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Elke avond om 7 uur staat Grootnieuws Radio helemaal in het teken van de mooiste kerk- en koormuziek. Met op werkdagen het verzoekplatenprogramma Wens met Tim Hendricks. En op zaterdag en zondagavond het heerlijk loflied met Hans van Vuren. Geniet van de mooiste liederen. Vanavond vanaf 7 uur bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die met een mogelijk vuurwapen op sociale media poseerde. Dat mogelijke wapen is in beslag genomen en er lag ook een stapel contant geld en drugs. De politie kwam de verdachte op het spoor na tips over de beelden, meldt Omroep Zeeland. Er is een grote brand geweest aan de Loosdrechtse plassen. Daar stond in een loods van een botenhandelaar een boot in de fik. Er zou niemand gewond zijn geraakt, wel is iemand nagekeken die rook had binnengekregen. Na een uur blussen was het vuur onder controle. In Utrecht is een poging van 30 demonstranten mislukt om de A12 te blokkeren voor een protest tegen AZC's. De groep was te klein om het verkeer stil te leggen, meldt RTV Utrecht. Bij een tegendemonstratie van feministen was het iets drukker. Zij willen dat de veiligheid van vrouwen niet gebruikt wordt voor racisme. Dan nog het weer van Weer Online. Droog, wolkenvelden en af en toe zon, maximaal 26 graden. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en het kan ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking en buien, dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Een mooie groepsaccommodatie, midden in de natuur. Vakantieboerderij Reezicht in Rauwveen. 24 slaapkamers voor maximaal 48 personen. Kijk op reezicht.nl.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
2: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
1: Het ANP-nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op de Oorschotse heide in Noord-Brabant heeft opnieuw een brand gewoed. Het vuur begon bij de oude brandhaard van eergisteren toen een grote brand uitbrak na een militaire oefening. Het vuur is waarschijnlijk opgeleid. De brandweer had het allemaal snel onder controle. De ambassade in Griekenland helpt 3 Nederlanders van de hulpvloot voor Gaza. Hun schepen met hulpgoederen zijn eerder door Israël onderschept en naar Kreta gebracht. Volgens de activisten is een Nederlander gewond geraakt. Het ministerie houdt contact met Israël, Griekenland, de Nederlanders en hun familie. Een rechtbankmedewerker in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Het gaat volgens het FD om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker zat op de financiële afdeling van de rechtbank en werd vorig jaar betrapt. Kort na zijn ontslag overleed hij. Dan nog het weer van Weer Online. Het is behoorlijk warm en vanavond stevige buien en daarbij kan het onweer, hagelen en ook nog eens flink waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Er moet meer onderzoek worden gedaan naar vrouwengezondheid, zeggen artsen en wetenschappers tegen RTL. Het kabinet kwam vorig jaar al met extra geld, maar dat zou niet genoeg zijn. Veel wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar mannen, maar het lichaam zit bij vrouwen anders in elkaar, dus is er andere zorg nodig. In de buurt van het Utrechtse Vianen is een kind gewond geraakt door een klap van een molenwiek. Het kind was daar aan het spelen toen het gebeurde. Volgens RTV Utrecht heeft een traumahelikopter het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het kind eraan toe is, is niet bekend. In het Brabantse Oorschot zijn weer branden uitgebroken in een natuurgebied. Dat gebeurde op de plek waar afgelopen dagen ook al branden waren. De brandweer heeft de boel onder controle en is bezig met nablussen. Ook op de Oorschotse heide laaide het vuur vanochtend weer op. Dan nog het weer van Weer Online. Stevige buien vanavond en het kan flink onweren, hagelen en waaien. Morgen bewolking, veel buien en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
4: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
5: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Op verschillende plekken zijn weer stukken natuur in brand gevlogen vandaag. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het Brabantse Oorschot. Daar laaiden verschillende brandhaarden weer op. Ook bij een bos in Boksmeer was het even raak. In de Loosdrechtse plassen was er ook een fik, daar ging het om een boot. Artsen en wetenschappers trekken aan de bel. Ze zeggen tegen RTL dat er meer geld nodig is voor onderzoek naar aandoeningen waar vrouwen en meisjes mee te maken krijgen. Bij wetenschappelijk onderzoek is het mannenlichaam nog altijd de norm. De politiek belooft de beterschap, maar er zou nog maar te weinig van terecht zijn gekomen. In de Eredivisie heeft Utrecht thuis gewonnen met 2-0 van NAC Breda, dat na een rode kaart lang met een man minder speelde. NAC leek stand te houden, maar in de laatste minuten scoorde Utrecht toch nog 2 keer. NAC staat 1e laatste en dreigt uit de Eredivisie te verdwijnen. Straks dan begint de topper Ajax-PSV. Dan nog het weer van Weer Online. Vanuit het zuiden trekken een aantal buien over het land en tijdens een stevig exemplaar kan het onweren hagelen en flink waaien. Morgen veel wolken, regen en dan wordt het 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

0: Het Noorderjongerenkoor onder leiding van Wilbert Magree zong Psalm 100, de Eeuwige. Ook wel bekend als het vijfde deel uit de jubelkantate Juich voor God van Judith Verwaard van Beelen en Marco den Tom.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Groot Nieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied. Aflevering 823. Vanavond een gesprek met trompetistenduo Arjan en Edith Post. Met name over de samenwerking met Harm Hoeve. Met hem werden meerdere albums gemaakt in de voorbije jaren. En we spreken vooral over het album Psalmen en Gezangen. Ook aandacht voor een bijzonder album van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Maar daarover straks meer. Eerst muziek van het Elburgs mannenkoor OBK. De Heer is goed en niemand...

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor Westerlauwers.

0: Hervormd Kerkkoor Kampen was afgelopen week ons blijde klankenkoor van de week. En wat hebben we ze lekker vaak op de zender voorbij horen komen. Hij Leidt Mij is het lied dat we vandaag van hen beluisteren. Het moment ook om dankjewel te zeggen voor de informatie die jullie ons hebben gestuurd en het plezier dat jullie duidelijk hebben gehad in deze week. En we hebben met jullie meegenoten. Eind 2025 verscheen het album Psalmen en Gezangen. Het is een instrumentaal album van Arjan en Edith Post samen met organist Harm Hoeven. En Arjan en Edith zijn vanavond hier en we gaan erover in gesprek. Een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Dit was niet een oorspronkelijke cd-opname. Laten we dat gelijk even benoemen. Dit was oorspronkelijk een livestream-concert. Ja. En ik was benieuwd, hebben jullie daar nog herinneringen aan?
1: Nou, volgens mij was het daar ook niet zo heel warm, weet ik nog wel. Het was in Hasselt. Coronatijd natuurlijk. En ik weet nog wel dat alles wat kon en mocht met andere muzikanten heel fijn was. Dat je, ook al zat er geen publiek bij, was het toch fijn om dingen samen te kunnen doen. Ja, vond ik wel heel fijn.
0: Ja, dit is, je zegt al in die tijd nasleep corona eigenlijk, ja. Dit, dat je inderdaad ook gewend was geraakt bijna, ja. Voor, als je dat zo mag noemen, aan concerten doen zonder publiek. Ja. Kun je dat zo zeggen, dat je daaraan went, of blijft het allemaal ongemakkelijk?
1: Nou, blijven een soort opnames toch wel.
0: Ja.
1: Want je kunt natuurlijk inbreken wanneer je wil en je gaat plakken en zo. Dus dat is, het is totaal.
2: Het zijn anders. Meer opnames dan concerten inderdaad.
1: Ja, want je gaat met een concert ga je ook voor beleving en dat soort dingen op het moment.
0: Mm-hmm.
1: En dit denk je, ja, hier gaan mensen nog steeds naar kijken. Dus het moet gewoon helemaal goed zijn. Er mag geen fout in zitten. Dus dan doe je het weer over.
2: Okay. Ja, je neemt minder risico.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is niet in één keer opgenomen. Het is allemaal knippende plakken.
1: Ja. Ja, want dat mensen, ja, dat kunnen tegenwoordig trouwens met alle concerten.
0: Mm.
1: Maar je wilt het toch dat die fout niet constant, dat mensen dat concert gaan kijken. Van ach, ja, daar gebeurt het weer.
0: Mm.
1: Dus dat gaat eruit, ja.
0: Ja, daarbij, dat aspect, je noemt het even in een tussenzin, dat is tegenwoordig altijd. Er wordt natuurlijk tegenwoordig heel veel gefilmd. Dat was toen jullie begonnen met spelen niet.
1: Nee.
0: Is dit, vind je het fijn dat alles gefilmd wordt?
1: Het doet mij nu minder. Het begin dacht ik van, ach, heden, er zitten allemaal mensen met telefoontjes zitten daar. Nog net niet helemaal omhoog, maar je ziet het gewoon. En soms is het gewoon met een felle lamp er nog soms op, dat je denkt van, nou moet het zo. Maar tegenwoordig denk ik, ach ja, het is gewoon zo. Het is deze tijd.
0: Ja, want de tijd van telefoontjes filmen, die is er nog steeds. Ook al wordt alles redelijk goed gestreamd.
1: Ja, heel erg veel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maakt dat je ook bewuster, Arjan, van het visueel aspect van wat je aan het doen bent? Ik bedoel, we hebben het natuurlijk meestal over muziek en mensen kunnen niet zien hoe wij er nu bij zitten. Maar bij zo'n concert, dus kijken ze toch naar je.
2: Nou ja, precies. Je hebt wel normaal op een concert, dan denk je als ik niks doe, of als ik niet speel, bedoel ik, en iemand anders speelt, dan zullen ze daar wel naar kijken.
0: Ja.
2: Is natuurlijk ook niet altijd zo, maar dan denk je, de aandacht is even niet voor mij.
0: Mm-hmm.
2: Maar als jij toch in beeld staat, je hebt bijvoorbeeld wel eens, bijvoorbeeld bij de Bovenkerk hebben ze van de opnames, of dan maak je een opname van een concert, dan staat er een camera op de organist, maar op de achtergrond staan wij.
0: Ja.
2: Dus dan moet je wel een beetje normaal gaan staan. Dan moet je niet zo van, ik spring even van de verhoging af, of ik zit even mijn trompet uit elkaar te slopen, of weet ik wat.
0: Dat is wat je normaal wel zou doen.
2: Nou, maar ja, dan doe je wel eens dingen waarvan je denkt, dat hoeft niet in beeld.
0: Ja.
1: Of je stoot elkaar aan van, nou, moest dat nu zo?
2: Ja,
1: of,
2: wat deed jij nou? Of je kijkt elkaar even aan.
0: Of je checkt de telefoon even.
1: Ja.
0: Of,
1: nou ja, dus, nou, je dat spelletje ondertussen.
0: Een broodje.
2: Nee, maar wat dan ook. Maar je pakt even een flesje water en zo. Maar nu denk je van, nee, ik sta nog steeds in beeld.
0: Maar dat is dus, dan moet je dus, laten we zeggen, een gemiddeld concert is met een anderhalf uur wel klaar. Al die heb je ze natuurlijk die uitlopen naar 4 uur. Dan moet je dus ook gewoon anderhalf uur daarvan bewust zijn van alles wat ik nu doe of zeg of aanstoot of pak, drink, dat wordt eventueel gefilmd.
1: Dus niet, kijk, als we niet spelen, zeker als we boven staan, verdwijnen uit beeld.
2: En dan proberen we weg te gaan.
1: Dan zijn er stoelen. Maar als jij gewoon in de kerk zit, mm-hmm. dan moet je daar gewoon...
2: Ja, het is altijd zo.
1: Dat is natuurlijk altijd zo.
3: Dat is natuurlijk altijd.
1: Ja.
3: Maar oké, maar het is niet zo dat als je boven, wat je zegt, als je bij de organist zit, dan ben je in principe altijd in beeld.
2: Nee, dat hoeft niet. Maar bijvoorbeeld als je 20 maten rust hebt, je speelt dus even niet, maar je doet wel mee aan dat stuk, dan ben je nog wel in beeld.
3: Ja.
2: Dus dan moet je wel even bewust zijn van dat je in beeld bent.
3: Hey, nou is dit concert uiteindelijk oorspronkelijk gestreamd. Was een YouTube-stream. Daar zat ook een chat bij. Mensen konden reageren. Ik was benieuwd, gaan jullie dat dan lezen? Wat mensen daar reageren?
1: Ik heb het niet gedaan,
2: ja,
1: geloof ik.
2: Ja, volgens mij heb ik dat toen wel gedaan. Ik vind dat altijd wel grappig.
1: Dat is wel heel leuk.
2: Ik vind het wel grappig om dat te lezen.
3: Ja, want krijgen jullie sowieso veel reacties na een concert? Even een berichtje.
2: Nou, niet veel, maar...
1: Nou, soms wel eens. Of via de dirigent of organist die wat doorstuurt. Maar niet...
2: Soms, niet heel veel.
1: Niet heel veel rechtstreeks.
3: Nee. En wat voor soort complimenten of reacties vind je... waardeer je het meest?
1: Dat ze het heel mooi vonden.
2: Ja.
1: Nee, dat het... Nou ja, ik denk dat het vooral van dirigenten of muzikanten... dat je fijn samen hebt gewerkt.
3: Mm.
1: Ik denk dat dat wel... Ja. Het belangrijkste.
2: Maar het is ook mooi als mensen zeggen van dat ze het echt heeft geraakt.
1: Ja,
2: wat je deed.
1: Ja, precies.
2: Dan denk je wel eens, wow. Dat
1: heb ik niet in de gaten.
2: Dat heb je soms dan zelf niet in de gaten. Nee, en dan ben je niet mooi. Op uit of zoiets. En dan is het wel mooi om te horen. Dat je denkt van, wow, ik breng wel
1: mensen,
2: wat teweeg of zoiets daarmee. Terwijl je zelf dat gevoel soms niet hebt.
3: Nee.
2: Dat je denkt, ik speel, ik doe mijn best, ik probeer het mooi te doen. Mm. Maar dat mensen echt raakt...
1: Ja, dat is
2: heel
1: bijzonder.
2: Mooi.
1: Ja, dat is waar.
3: Hey, laten we even ook een ander aspect benoemen. Dit was dan oorspronkelijk een YouTube-concert. Is uiteindelijk een live album geworden. Maar recent hebben jullie met Harm Hoeven weer een nieuwe album opgenomen. Dat is er in ieder geval op het moment dat wij dit gesprek hebben. Is dat er nog niet? Is het een beetje in dezelfde lijn? Of hebben jullie hele andere muzikale keuzes gemaakt?
1: Nee, we hebben er een thema aan gekoppeld bij deze. Want we hadden in 2025 zomerconcerten. En dat was toen nog 80 jaar vrede. Maar dat zouden we opnemen al. Nou, dat hebben we eigenlijk... We zouden dat een keer voor een concert doen. Nou, het lukt allemaal niet. Het is dus verzet. Maar het is ondertussen natuurlijk geen 80 jaar meer.
3: Nee.
1: Maar we hebben het wel... wel aan dit thema nog hangen, van vrede, vrijheid. Dus eigenlijk zijn de meeste titels daarop gericht.
3: Ja, en is het dan fijn dat je ze, want jullie hebben in de zomer, wat is het, toch een concert 4-5 met elkaar gedaan, dat je ze met elkaar dus een aantal keer gespeeld hebt? Ja. Heb je het idee dat bij de opname dat beter uit de verf komt?
1: Ja, absoluut. Je weet dan heel goed van, dat deden we zo, laten we het nu ook inderdaad op die manier doen. En ja hoor, dat scheelt een heleboel.
3: Wij praten straks verder. We gaan eerst luisteren naar één van de liederen van dit album. Psalmen en gezangen. Dit is Tel uw zegeningen. Arjan en Edith Post en Harm Hoeven.

0: God enkel licht werd gezongen door de mannen van het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Ik ga zo dadelijk verder in gesprek met Arjan en Edith Post. Eerst duiken we even de archieven in.
1: De archiefkast.
0: In 1983 verscheen de LP Loof den Heer zingt. En dit weekend gebruiken we daarvan een lied in het Heerlijk Loflied. Directe aanleiding daarvoor is een berichtje dat we eerder deze maand ontvingen. Na 77 jaar is er een einde gekomen aan christelijk gemengd koor Zwolle. En door dit nieuws zijn we toch even het verleden ingedoken. Het koor zal bij koorleden immers nog het hele leven in de herinnering zitten. Maar hoe mooi zou het zijn als we die herinnering ook op de radio vorm kunnen geven. Na de LP uit 1983 werd in 2004 ook nog de cd Mijn Heiland Leeft opgenomen. Christelijk gemengd koor Zwolle werd in 1948 als Loof den Heer opgericht, om uiteindelijk in 2005 onder de andere naam verder te gaan. Wat begon met 28 personen groeide in de hoogtijdagen uit naar 120 leden. Het koor stond onder leiding van de heer Kaspersma, Henk Plender, Jurriën Plender en Jan-Willem Dokter, Cor Ploeg en Marijn de Jong. En dat natuurlijk allemaal achtereenvolgens. Omdat de gemiddelde leeftijd bleef stijgen en het aantal leden terugliep, werd besloten de koormap definitief te sluiten. En de laatste dirigent Marijn de Jong vertelde ons dat een gedeelte van de overgebleven zangers zich inmiddels bij het christelijk gemengd koor DEV uit Zalk heeft gevoegd. Dit weekend dus aandacht voor de enige LP uit de geschiedenis van het koor. Loof den Heer zingt. Verscheen in 1983 ter gelegenheid van het 35-jarig jubileum. Henk Plender was toen dirigent en Jurriën Plender bespeelde het orgel. Het album telt 12 liederen, waaraan ook sopraan Femi van der Weg en jonge sopraan Marcel Beekman meewerkten. En wij luisteren vandaag naar het lied Lof aan de Heer. Van een album uit 1983. Loof den Heer.

0: Lof aan de Heer. Het christelijk gemeentekoor Loof den Heer uit Zwolle. Op een later moment zullen we ook de cd van het christelijk gemeentekoor Zwolle er nog eens bij pakken. Maar ook bedankt aan het koor dat helaas dus niet meer actief is. Toch voor jullie medewerking in de voorbereiding van deze dag. En dan terug naar mijn gasten. Arjan en Edith Post maakten samen met Harm Hoeven het album Psalmen en Gezangen. Even een ander aspect, het lied dat ik vandaag graag in de uitzending zou willen gebruiken, is Een Toekomst Vol van Hoop. Is erg mooi geslaagd, maar wat mij vooral opviel is dat wij, als we naar onze eigen database kijken, dat wij ongeveer 300 versies gezongen Toekomst Vol van Hoop hebben, maar bijna geen instrumentale.
1: Nee. Okay.
0: Ben je daar vooraf van bewust dat je iets aan het maken bent wat anderen niet doen?
2: Nee.
1: Harm heeft vooral heel veel voor ons geschreven voor dit album. Daar zijn wij ons niet van bewust.
2: Dat doen we niet bewust. Van dat doen anderen niet.
1: Nee.
2: Wij doen gewoon wat we zelf willen.
1: Ja, en mooi vinden.
2: Ja. Wat anderen niet doen of wel doen.
1: Nee.
0: Oké, maar het is nooit dat je denkt, oh, wij zouden deze wel willen doen. Maar ja, er zijn net 400 andere versies van uitgekomen. Laten
2: we
0: maar niet doen.
2: Dat doen we niet. Wij doen wat we zelf denken dat we leuk vinden.
0: Ja,
1: en mooi.
2: Wat we zelf geschikt vinden voor ons.
0: Edith, jij zei voor de uitzending dat je Toekomst Vol van Hoop sowieso een geslaagde uitvoering vond. Weet je nog waarom je dat vond?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik vond het gewoon een hele mooie opname. Ik vond hem ook mooi opgebouwd. Harm heeft het gearrangeerd. En ik vind dat hij dat mooi doet. Harm is natuurlijk altijd vol passie. En zeker als het wat sterker gaat worden.
0: Mm.
1: En dat heeft hij bij de trompet ook heel goed weergegeven, vind ik. Dat het mooi blijft, maar wel helemaal heel erg uitbundig aan het eind. En begin heel erg ingetogen. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Een goede opbouw erin.
1: Absoluut.
0: Hey, één aspect wil ik nog even benoemen. Dat jullie met Harm een nieuwe plaat hebben opgenomen. Maar dat was in de tijd dat er buiten sneeuw of ijs lag. In ieder geval was het heel erg fris. Is dat dan wel lekker opnemen?
1: Normaal niet. Dit was natuurlijk de Bovenkerk Kampen. Maar in die Bovenkerk staat een orgel wat eigenlijk voor de stemming voor ons instrument te hoog is. En ze stoken daar niet, dus het is dan heel koud, waardoor dat orgel gaat zakken.
0: Mm.
1: En waardoor wij dus perfect konden meespelen met het orgel en gewoon de stemming is.
0: Okay.
1: Dus dat is een groot voordeel. Nadeel is dat het inderdaad heel koud is. Maar we hadden ons kacheltje mee. Die hadden we voor ons voet staan en dat scheelde alles eigenlijk.
2: Ja, en dikke kleren aan. Hè?
1: Ja,
2: je hebt gewoon enorm dikke kleren aan. En op zich speelt dat niet heel prettig. Nee. Maar,
0: doe je dat met concerten ook? Ja, zo'n kacheltje kan me voorstellen, maar hele dikke kleren.
2: Ja hoor.
1: Ja, je probeert wel wat, ja.
2: Ja.
1: Maar dat
0: kan niet altijd. Nee. Maar wel interessant wat je zegt. Dat orgel zakt dus en dat is voor jullie fijner.
1: Ja.
0: Ik had Marco en Tom hier laatst en die zei het mooie aan Arjan en Edith is dat zij zo bekwaam zijn in het spelen met al die rare stemmingen bij Nederlandse orgels. Daar zijn zij gewoon, heel erg goed in. Maar als het aan jullie ligt, is het dus gewoon eigenlijk koud, zodat het voor jullie ook makkelijk, want dan is het makkelijker spelen.
1: Dat is alleen in deze kerk. Bijvoorbeeld, we zaten met Marco in Haarlem een keer. En dat orgel was zo laag. Ja, dan moet je, dat is verschrikkelijk. Daar oefen je ook wel op, dat weet je. Maar dat is niet fijn.
0: Mm.
1: Nee, dat is
2: voor je instrument is het niet fijn.
1: Nee.
2: Voor jezelf het spelen is niet echt plezierig.
0: Nee.
2: Maar daar kun je wel op oefenen, inderdaad. Dus dat doen we ook.
0: Dus het is mooi als iemand een compliment geeft dat jullie het goed kunnen. Maar liever zouden jullie het niet doen.
2: Nee, we vinden elektronische orgels veel beter.
0: Ja? Die blijft gewoon op stemming.
1: Nee, precies. Ja.
0: Maar wat is dan kijk, kou en warmte is dus een probleem met die stemmingen. Wat is een ideale maand voor een opname of een concert?
1: Nou, dat ligt natuurlijk aan welke. Kijk, Kampen heeft dus die bepaalde stemming. Mm-hmm. Harderwijk is ook zo'n drama. Amersfoort is perfect. Ja. Maakt het niet uit wat voor weer.
0: Oké.
1: Okay. Dus dat is eigenlijk. Apeldoorn is geen probleem.
2: Nee.
1: Er zijn een paar kerken die hebben een bepaalde stemming in het orgel.
0: Oké, okay, nou moeten jullie vaak naar de Bovenkerk. Ja, in welke maand is dan het lekkerst?
1: Januari. December. Nou ja, daar doen ze ook nog eens de kachel aan. Ja. Maar we hebben daar een speciaal... we hebben ons een apart... Ja, dat is een heel technisch verhaal. Een aparte stembuis laten maken. Waar het instrument korter wordt. En dan kunnen wij makkelijker in de Bovenkerk meespelen.
0: Je instrument, je trompet wordt korter.
1: Ja. Ja, ja. Dan wordt hoe kleiner je instrument, hoe korter, hoe hoger de stemming wordt. Hoe hoger die wordt.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat hebben we speciaal laten maken. Dat we er zo vaak zaten, we werden er gek van. En dat is een oplossing. Het is nog niet fijn, want je instrument is dan niet je eigen instrument meer.
0: Mm.
1: Maar het is zonder veel gekke trucken kun je dan wel gewoon meespelen met het orgel. En dat is ook wel weer heel veel waard.
0: Wat ik wel mooi vind aan hoe je dit nu ook uitlegt... is dat je ook nu als luisteraar beseft... het is ook echt werk, trompet spelen. Het is niet zomaar even... We konden dit al 30 jaar. Het is wel elke week opnieuw jezelf uitvinden.
2: Er zijn mensen die zeggen dan wel eens tegen mij... moet je nou ook elke dag nog oefenen dan? Ik zei, ja, ik moet echt elke dag oefenen.
0: Mm.
2: Ja. Dat is, als je één keer een marathon hebt gelopen, dan weet je ook wel hoe ver het is en hoe dat moet, toch? Dan hoef je dus ook nooit meer het hard te lopen. Van dan doe ik dat wel op het moment dat het moet. Dan wil ik me niet met marathonlopers vergelijken, maar je moet het wel eigenlijk met sport vergelijken. Van je moet dus gewoon trainen.
0: Ja.
2: Dat is wat wij elke dag moeten doen.
1: Ja. Absoluut.
2: En ook doen. En ik vind dat ook helemaal niet erg. Want dat
1: is
2: ook juist
1: gewoon
2: leuk.
1: Je levensstijl.
0: Ja, het hoort erbij. Jullie doen het natuurlijk al een tijdje. Maar jullie houden dus ook in de gaten hoe warm is het die dag. Want dan moeten we anders oefenen.
2: We gaan echt wel kijken
1: welk orgel vooral.
2: En we hebben bijvoorbeeld ook met Marco. Als we met Marco spelen, dan appt hij nog wel eens even van tevoren. Hey, let op, dat orgel staat op een andere stemming. Weet je dat? En meestal heb ik dat dan zelf al opgezocht. En dan weet ik dat al. Maar we hebben daar dan onderling wel even contact
1: over. We hebben af en toe, ik weet niet meer, vorig jaar ergens een keer in Nijkerk gespeeld. Toen wisten we het niet van tevoren.
0: Mm.
1: Dan wordt het een heel hard werkende avond. Want dan moet je alles dus ineens een halve toon hoger of lager gaan spelen dan normaal.
0: Ja. Okay.
1: En dan wordt het heel spannend.
0: Want
1: zo.
0: Dan moet je je partituur opeens ook anders lezen.
1: Dan wordt de stemming was geloof ik een halve hoger of zo.
2: Ja, was dus het wel ingewikkeld. Vooral met sommige stukken.
1: Dus soms weet je het niet.
0: Soms weten we het niet. Nou ja, goed. In elk geval, dat is de live praktijk. In dit geval gaan we gewoon luisteren naar een opname... die waar af en toe gestopt kon worden. Dit is... dit is Psalmen en Gezangen, zo heet dit album. Wij gaan luisteren naar een toekomst vol van hoop. Maar leuk om ook eens wat meer over het instrument... en vooral de dagelijkse praktijk daarbij te horen. Arjan en Edith Post, dank voor jullie komst.
1: Ja, ook bedankt.
2: Dank je wel.

0: die Himmel erzählen, die Ehre Gottes. We hoorden het Rijsens Mannenkoor samen met Margaret Roest, Art Kamphuis en Jan Lohuis. Het lied daarvoor heet Een toekomst vol van hoop, werd instrumentaal gespeeld door mijn gasten van vandaag, Arjan en Edith Post, samen met organist Harm Hoeven.
1: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
2: Deze week het Delta Mannenensemble.
0: Sinds een aantal weken draait muziek van Het is volbracht op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Het album werd opgenomen ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het Delta Mannenensemble. En natuurlijk om een serie mooie paasliederen met luisteraars te delen, die via de cd In His Love al langer van de zangers genoten. Het Delta Mannenensemble werd in 2011 opgericht en staat sinds de start onder leiding van dirigent Dinant Struik. De 22 zangers willen mensen raken met de boodschap van het evangelie en kiezen daarom bewust voor zoveel mogelijk bekende liederen. En met die herkenbaarheid als basis zijn het vervolgens gevoel en beleving die het verhaal vertellen. In totaal zijn er 4 albums van het ensemble online beschikbaar. En ook live zijn ze regelmatig te beluisteren. Een vast onderdeel op de agenda is kerstavond in Ouddorp. Maar ook op andere plaatsen zijn er langdurige samenwerkingen met andere koren. Op zo'n avond wordt, bijvoorbeeld in samenwerking met een gemengd koor, een gevarieerd programma gepresenteerd. Vaste organist is Willem den Boer, die in 2024 Jan Roosendaal opvolgde. De mannen repeteren 1 keer per 2 weken op een woensdagavond in de hersteld hervormde gemeente in Nieuwe Tongen. En komende week zijn ze ons Blijde Klanken Koor van de Week. Horen we lekker veel muziek van dat nieuwe album Het is volbracht, maar ook van het andere album In His Love. Vandaag gaan we luisteren naar Ik wil zingen van mijn heiland. Morgen in de uitzending een gesprek met Ineke Bos, dirigent van mannenensemble Jaron. Want zij hebben een nieuwe EP met de titel Hoop. En er komt nog een derde, maar daar spreken we ook wel over. En morgen is ook Lennart Knops in de uitzending. Met hem spreek ik over een lied van Telemann. Uitgevoerd door natuurlijk The Musics. Wil je reageren op deze uitzending? Dan nodig ik je van harte uit om onze website te bezoeken. grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Voor nu een hele mooie avond gewenst. Voor het Heerlijk Loflied graag tot morgen. En op Blijde Klanken gewoon lekker nog veel meer mooie koormuziek. Ik wens je een mooie avond. Tot snel. Dag.

welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De natuurbrand op een defensieterrein bij Weert is nog niet uit, maar voor de meehelpende blussers uit Frankrijk en Duitsland zit de klus er voorlopig op. Ze zijn afgelost door brandweermannen uit Utrecht en rusten nu uit in een kazerne. De brand is onder controle, maar op een paar lastige bereikbare plekken kan het vuur nog snel oplaaien. Er komt een onderzoek naar een ongeluk met een kind bij een molen in de buurt van het Utrechtse Vianen. Het kind was er aan het spelen toen het een klap van de molenwiek kreeg. Het kind ligt nu zwaar gewond in het ziekenhuis. Hoe het gaat is niet bekend. De burgemeester heeft het over een afschuwelijk incident. In Oostenrijk is een man opgepakt voor het afpersen van een babyvoedingfabrikant. De verdachte eiste 2 miljoen euro en voegde rattengif toe aan potjes babyvoeding om die eis kracht bij te zetten. Er zijn 5 beschriftigde potjes gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er zou nog een 6e potje zijn, dat is nog niet gevonden. Dan nog het weer van Weer Online. Van zuid naar noord trekken buien over het land en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken, regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Mijn naam is Martin Mans en ik hoop je te ontmoeten bij een van mijn concerten. Het sterkt je in je geloof, het geeft je kracht om door te gaan en je wordt er blij van. Ga naar martinmans.nl.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweerlieden uit het buitenland die bij ons meehielpen bij de natuurbranden kunnen terug naar huis. De grote branden zijn onder controle en volgens het kabinet kunnen we het nu allemaal wel zelf weer aan. De brandweerlieden kwamen uit België, Duitsland en Frankrijk. Voor het eerst in lange tijd vallen er in ons land weer flinke buien en in Limburg kregen ze daar vanavond het eerst mee te maken. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen op meerdere plekken putdeksels omhoog vanwege het vele regenwater. Door zware onweersbuien gingen er ook autoalarmen af. In Oostenrijk wordt een fabrikant van babyvoeding afgeperst en daar is nu een verdachte voor opgepakt. Die zou 2 miljoen euro van de fabriek willen. Ook heeft hij rattengif in 6 potjes babyvoeding gestopt. 5 van die potjes zijn intussen gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekt dus regen over het land van zuid naar noord en daarbij kan het soms onweren, hagelen en serieus hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen veel wolken en dan ook weer regenbuien en zo'n 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Elke dag genieten van de mooiste kerk- en koormuziek. Dat kan mede door ondernemers die zakelijk blijde klanken van Grootnieuws Radio ondersteunen. Word ook lid van de Business Club en ga naar grootnieuwsradio.nl/businessclub.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
4: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Grootnieuwsradio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. De brandweermensen uit België, Duitsland en Frankrijk kunnen weer terug. Ze hielpen in ons land mee om natuurbranden onder controle te krijgen. Dat is gelukt en de nablussen kunnen we prima zelf, zegt het kabinet. Dat de buitenlanders bedankt voor de inzet. Geschrokken reacties op het ongeluk bij een molen in het Utrechtse dorpje Hei en

0: Boeikop. Een jong kind dat daar aan het spelen was, werd geraakt door een molenwiek. Met een traumahelikopter is het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis gebracht. De burgemeester zegt op sociale media: ik hoop intens dat het goed komt. In Limburg hebben ze als eerste in ons land te maken met flinke buien. Maar zover bekend zijn er nergens grote problemen. Volgens de regionale kranten Limburger kwamen er wel putdeksels omhoog door het vele regenwater. Ook waren er zware onweersbuien, daardoor gingen er autoalarmen af. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken dus buien over het land en die gaan van zuid naar noord, en daarbij kan het onweren, hagelen en hard waaien. Vannacht nog enkele buien, morgen dan veel wolken, regen en 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken, Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuws Radio, Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ons land is blij met de buitenlandse brandweerploegen die deze week hebben meegeholpen bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Veiligheid heeft de Belgen, Fransen en Duitsers bedankt. De natuurbranden zijn nu overal onder controle, dus is de extra hulp niet meer nodig. Speciale brandweerteams die vanavond de natuurbrand in Budel moesten nablussen, konden dat maar kort doen. De zogenaamde handcrews moesten naar binnen vanwege het onweer, meldt Omroep Brabant. De brandweer heeft nu speciale bluswagens naar Budel gestuurd, zodat er vanuit die wagens geblust kan worden. In Frankrijk zijn tienduizenden mensen afgekomen op een illegale rave. Die begon gisterochtend op een militair terrein in het midden van Frankrijk, vlakbij de stad Bourges. Honderden agenten houden de boel in de gaten. Grote problemen zijn er nog niet geweest. Wel moest een onontplofte granaat worden weggehaald. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen bewolkt en buien. Het wordt dan 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het noodweer dat over het land trekt heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo kon in Zuid-Limburg het riool de vele regen niet overal aan. In Nijmegen werd de wedstrijd NEC-Telstar een tijdje stilgelegd en in Budel moesten brandweerspecialisten stoppen met het nablussen van een natuurbrand. In Rotterdam is een jongen van 17 neergestoken. Ook zou er rond dezelfde tijd in dezelfde straat een melding zijn binnengekomen van een schietpartij. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht, er is nog niemand opgepakt en de politie doet onderzoek. Een Amerikaanse fabrikant van abortuspillen stapt naar het Hoge Rechtshof. Gisteren besloot een lagere rechter dat er in heel Amerika geen abortuspillen meer per post mogen worden verstuurd. De fabrikant zegt dat dit voor medische problemen zorgt, omdat vrouwen niet lang kunnen wachten met het nemen van zo'n pil. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 11. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Vrijdag 15 mei, de dag na Hemelvaartsdag, is het Blijde Klanken Psalmendag. Geniet tussen 8 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds van de psalmen. Van 1 tot en met 150. Met elk uur een overdenking door Andries Knevel en Jorrit Wout. De Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei. Groot Nieuws Radio. Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het lijkt erop dat er nu toe alleen...

0: alleen nog het zuiden van het land echt last heeft gehad van het noodweer dat over het land trekt. In Limburg kwamen putdeksels omhoog en in het dorp Amerika waaide een boom om. In het Brabantse Budel moesten brandweermannen die te voet een natuurbrand aan het nablussen waren naar binnen vanwege het onweer. In Frankrijk is al sinds vrijdag een illegale rave bezig op een militair terrein. Er zouden zo'n 40.000 mensen op af zijn gekomen. De rave wordt gehouden uit protest tegen strengere regels voor illegale feesten die in de maak zijn. De burgemeester van het dorpje vindt het wel leuk. Hij zegt dat de ravers vreedzame mensen zijn. Jordanië heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Syrië. Opslagplaatsen voor wapens en drugs waren het doel. Het Jordaanse leger heeft het over een afschrikkingsoperatie op een route die door veel drugsmokkelaars wordt gebruikt. Drugsmokkel is al langer een probleem in het grensgebied. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken stevige buien over het land met onweer, hagel, windstoten en plaatselijk ook veel regen. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag blijft het bewolkt en buiig. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Een hele dag, gevuld met alleen de mooiste psalmuitvoeringen. Tijdens de Blijde Klanken Psalmendag. Vrijdag 15 mei bij Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Met welke psalm voel jij je bijzonder verbonden? Geef het door via grootnieuwsradio.nl/psalmendag.